De donderdagmarkt in Deurne-Noord zit vanaf 24 september in een nieuw jasje. Voortaan vind je de wekelijkse markt niet meer op de Tenekovenlei, maar op de Gallifortlei. Een nieuwe centrale locatie waar de markt opnieuw volop kan bruisen. En Radio Express maakt de start extra gezellig. Van 10 tot 12 zenden we live uit van op de markt met fijne muziek en babbels met bezoekers en marktkramers. Kom dus zeker langs op donderdag 24 september op de Gallifortlei in Deurne. De markt verhuist en Radio Express verhuist voor één ochtend gewoon.

0: Droom je van grenzen verleggen? Op joker.be vind je reizen die echt tellen. Avontuurlijke groepsreizen, individuele roadtrips, sneeuwvakanties en avontuurlijke rondreizen voor gezinnen met kinderen. Onze reisexperts nemen je mee, van plan tot boarding, met duurzame opties en scherpe deals op maat. Boek vandaag nog jouw volgende avontuur op joker.be.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

De donderdagmarkt in Deurne-Noord zit vanaf 24 september in een nieuw jasje. Voortaan vind je de wekelijkse markt niet meer op de Tenekovenlei, maar op de Galliefortlei. Een nieuwe centrale locatie waar de markt opnieuw volop kan bruisen. En Radio Express maakt de start extra gezellig. Van 10 tot 12 zenden we live uit van op de markt met fijne muziek en babbels met bezoekers en marktkramers. Kom dus zeker langs op donderdag 24 september op de Galliefortlei in Deurne. De markt verhuist en Radio Express verhuist voor één ochtend gewoon.

0: Droom je van grenzen verleggen? Op joker.be vind je reizen die echt tellen. Avontuurlijke groepsreizen, individuele roadtrips, sneeuwvakanties en avontuurlijke rondreizen voor gezinnen met kinderen. Onze reisexperts nemen je mee, van plan tot boarding, met duurzame opties en scherpe deals op maat. Boek vandaag nog jouw volgende avontuur op joker.be.
1: Start de motor, de boerderij wacht. Ontdek de leukste broedertractoren, vrachtwagens en Siku-voertuigen bij broeder-speelgoed.nl. Van grote boerderijen tot stoere vrachtwagens. Bouw, speel en beleef je eigen avontuur. broeder-speelgoed.nl. Voor kleine boeren en grote truckers.
2: Een kindje geboren in je buurt? Het mooiste kraamcadeau is natuurlijk Luna Baby. Milde verzorging voor baby's en jonge kindjes. lunababy.be.
3: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

De donderdagmarkt in Deurne-Noord zit vanaf 24 september in een nieuw jasje. Voortaan vind je de wekelijkse markt niet meer op de Tenekovenlei, maar op de Gallifortlei. Een nieuwe centrale locatie waar de markt opnieuw volop kan bruisen. En Radio Express maakt de start extra gezellig. Van 10 tot 12 zenden we live uit van op de markt met fijne muziek en babbels met bezoekers en marktkramers. Kom dus zeker langs op donderdag 24 september op de Gallifortlei in Deurne. De markt verhuist en Radio Express verhuist voor één ochtend.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

De donderdagmarkt in Deurne-Noord zit vanaf 24 september in een nieuw jasje. Voortaan vind je de wekelijkse markt niet meer op de Tenekovenlijn, maar op de Galliefortlijn. Een nieuwe centrale locatie waar de markt opnieuw volop kan bruisen. En Radio Express maakt de start extra gezellig. Van 10 tot 12 zenden we live uit van op de markt met fijne muziek en babbels met bezoekers en marktkramers. Kom dus zeker langs op donderdag 24 september op de Galliefortlijn in Deurne. De markt verhuist en Radio Express verhuist voor één ochtend gewoon.

0: Droom je van grenzen verleggen? Op joker.be vind je reizen die echt tellen. Avontuurlijke groepsreizen, individuele roadtrips, sneeuwvakanties en avontuurlijke rondreizen voor gezinnen met kinderen. Onze reisexperts nemen je mee, van plan tot boarding, met duurzame opties en scherpe deals op maat. Boek vandaag nog jouw volgende avontuur op joker.be.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en RadioExpress.be.

Goedemorgen allemaal, expres in de ochtend met fijne muziek om de dag alvast monter en wel in te zetten. En zoals steeds houden we je ook op de hoogte van alles wat leeft en beweegt.

0: is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: Burgemeester Els van Doesburg sluit een drankgelegenheid aan de Gidsschotelij in Berchem voor 2 maanden. Bij een nieuwe politiecontrole werden opnieuw drugs gevonden. In de zaak werd ook openlijk cannabis gerookt. De zaak die was eerder al gesloten wegens drugsfeiten en overtredingen van de brandveiligheid. En de nieuwe sluiting loopt tot en met 17 november. De partij Groen die maakt zich zorgen over de verkoop van het oude vredegerecht aan de Turnhoutse baan in Borgerhout. De stad die wil het gebouw verkopen omdat een renovatie te duur zou zijn. In het pand, dat bekend staat als Borger Hub, vinden zo'n 50 starters en makers, maar ook verenigingen en de VZW reuzen hun onderdak. Waar de huidige gebruikers naartoe moeten, is nog niet duidelijk. De lange roltrap in het station Antwerpen Centraal blijft nog weken buiten gebruik. De NMBS die wacht op een nieuw rubberen handvat dat op maat wordt gemaakt. En daardoor moeten dagelijks honderden reizigers de gewone trap nemen. Reizigers die vragen om betere aanduidingen naar een lift of een andere roltrap. De NMBS die belooft de signalisatie te verbeteren.

Tijd dan voor het weerbericht. Vandaag krijgen we na het optrekken van het ochtendgrijs zonnige periodes met wat hoge bewolking. In de loop van de dag neemt de bewolking vanuit het westen toe, maar het blijft meestal droog. De maxima die liggen tussen 18 en 22 graden. Er staat een zwakke tot matige zuiden- tot zuidwestenwind. Morgen donderdag wisselen wolken en opklaringen elkaar af. In de ochtend is er morgen wel kans op nevel, mist en wat motregen. Maar later blijft het meestal droog en het wordt donderdag zo'n 15 tot 20 graden. En tot zover het weerbericht bij Radio Express.

0: Dit is Radio Express, nieuws uit Antwerpen.
1: Op zaterdag 3 en zondag 4 oktober vindt in Antwerpen de 12e editie van Smaakmeesters plaats. Meer dan 100 restaurants, cafés en speciaalzaken die doen mee. Bezoekers die kunnen voor 7 euro telkens een specialiteit in proevertjesmaat ontdekken, zonder vooraf te reserveren. Er zijn ook gratis streekproducten te proeven in het Steen. En de culinaire tocht loopt door onder meer het historische centrum, het Zuid, het eilandje en Antwerpen-Noord. De Duitse chemiereus Evonik schrapt 22 jobs in de Antwerpse haven. De banen die verdwijnen tegen 2029 als onderdeel van een wereldwijde herstructurering waarbij in totaal 3200 jobs verdwijnen. Volgens Evonik gaat het in Antwerpen om natuurlijke uitstroom zoals pensioneringen en vrijwillig vertrek. De vakbonden reageren met onbegrip. Volgens ABVV werken op de Antwerpse site zo'n 1000 mensen en draait die voor 93% van haar capaciteit. Burgemeester Els van Doesburg sluit een drankgelegenheid aan de Gidsschotelij in Berchem voor 2 maanden. Bij een nieuwe politiecontrole werden opnieuw drugs gevonden. In de zaak werd ook openlijk cannabis gerookt. De zaak die was eerder al gesloten wegens drugsfeiten en overtredingen van de brandveiligheid. En de nieuwe sluiting loopt tot en met 17 november.

0: Antwerpen.
1: Goed nieuws voor wie van theater en van een avondje lachen houdt, want we hebben tickets voor Tom, Dick en Harry van Theater Zeemanshuis. Tom en zijn vrouw Lynn bereiden zich voor op een belangrijk huisbezoek van het adoptiebureau. Alles moet perfect zijn, tot de twee broers van Tom binnenvallen met behulpzame plannen die volledig ontsporen. Dankzij Dick en Harry belanden er smokkelwaar, illegale, een mogelijk lijk en zelfs figuren uit de onderwereld in het huis. Het resultaat is een razendsnelle klucht waarin één kleine leugen een lawine van absurditeiten veroorzaakt en iedereen op hilarische wijze in zijn eigen val trapt. We hebben 10 duo-tickets klaar liggen voor de voorstelling van Tom, Dick en Harry op donderdag 8 oktober om 20 uur in de Zwarte Zaal van het Fakkeltheater in de Reinderstraat in Antwerpen. Wat moet je doen? Je mailt Tom samen met je naam, adres en telefoonnummer naar info@radioexpress.be. Wij loten de winnaars eruit. Veel succes!

De donderdagmarkt in Deurne-Noord zit vanaf 24 september in een nieuw jasje. Voortaan vind je de wekelijkse markt niet meer op de Tenekovenlijn, maar op de Gallifortlijn. Een nieuwe centrale locatie waar de markt opnieuw volop kan bruisen. En Radio Express maakt de start extra gezellig. Van 10 tot 12 zenden we live uit van op de markt met fijne muziek en babbels met bezoekers en marktkramers. Kom dus zeker langs op donderdag 24 september op de Gallifortlijn in Deurne. De markt verhuist en Radio Express verhuist voor één ochtend.

Van 9 oktober tot en met 1 november kan je in Theater Elkerlik naar de nieuwe komedie Het Zinkgat met Marleen Merks, Frans van der A en Peter van de Velde gaan kijken. Robert en Chantal zijn al jaren gelukkig getrouwd, al zorgt een grote put voor hun voordeur voor de nodige ergernis. Maar dan duikt plots Leon op, dat is de ex-man en grote liefde van Chantal. Hij zet hun rustige leventje helemaal op zijn kop. Uitvluchten, intriges, misverstanden en leugens stapelen zich op, terwijl ook het Zinkgat altijd maar groter wordt. Het Zinkgat, van 9 oktober tot 1 november in Theater Elkerlik in Antwerpen. Op zaterdag 3 oktober stelt Niels de Stadsbader zijn lang verwachte 5e album voor in de Stadsschouwburg in Antwerpen. 5 jaar moesten zijn fans wachten op nieuwe muziek en deze plaat wordt naar eigen zeggen persoonlijker dan ooit. Tijdens het concert vertelt Niels ook de verhalen achter de nieuwe nummers. Uiteraard ontbreken zijn bekende hits niet, zoals Verover mij, De wereld draait voor jou en Speeltijd. Naast zanger kennen we Niels tegenwoordig ook als spoedarts Cody uit Thuis en als presentator van Ik vraag het aan. De albumvoorstelling van Niels de Stadsbader op zaterdag 3 oktober in de Stadsschouwburg.

0: Dit is Express op 105.4 FM, DAB Plus en radioexpress.be.
1: Radio Express, de radio van stad.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Leuk dat je er weer bij bent. Wij van Express serveren je weer de beste muziekmix en tevens ook het laatste nieuws uit Antwerpen. Maak het jezelf comfortabel en gezellig. En luister.

0: Dit is Radio Express, nieuws uit Antwerpen.
1: De partij Groen die maakt zich zorgen over de verkoop van het oude Vredegerecht aan de Turnhoutse baan in Borgerhout. De stad wil het gebouw verkopen omdat een renovatie te duur zou zijn. In het pand, dat bekend staat als Borger Hub, vinden zo'n 50 starters en makers, maar ook verenigingen en de VZW reuzen hun onderdak. Waar de huidige gebruikers naartoe moeten, is nog niet duidelijk. De lange roltrap in het station Antwerpen Centraal blijft nog weken buiten gebruik. De NMBS die wacht op een nieuw rubberen handvat dat op maat wordt gemaakt. En daardoor moeten dagelijks honderden reizigers de gewone trap nemen. Reizigers die vragen om betere aanduidingen naar een lift of een andere roltrap. De NMBS die belooft de signalisatie te verbeteren. Op zaterdag 3 en zondag 4 oktober vindt in Antwerpen de 12e editie van Smaakmeesters plaats. Meer dan 100 restaurants, cafés en speciaalzaken die doen mee. Bezoekers die kunnen voor €7 telkens een specialiteit in proevertjesmaat ontdekken zonder vooraf te reserveren. Er zijn ook gratis streekproducten te proeven in het Steen en de culinaire tocht loopt door onder meer het historische centrum, het Zuid, het eilandje en Antwerpen Noord.

0: Druk in je hoofd? Volle agenda? Geen moment voor jezelf? Dan is het misschien tijd om even op pauze te drukken. Bij het Light Experience Center in Locristi stap je letterlijk in een andere beleving binnen. Licht, kleur en rust brengen je even weg van de dagelijkse drukte. Een moment helemaal voor jou. Light Experience Center. Druk op pauze. Ervaar het verschil. Kom ons ontdekken tijdens onze open deurdagen op 1, 2 en 3 oktober van 10 tot 20 uur. Meer info op lightexperiencecenter.eu.
1: Plannen voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor 4 generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.
2: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
3: Bij SVG Service ben je aan het juiste adres voor al jouw verwarmingsbehoeften. Van installatie van nieuwe ketels tot onderhoud en herstellingen van bestaande ketels. Wij regelen het voor jou. En dat voor slechts €130. Of je nu een particulier bent of een bedrijf hebt, wij bieden een professionele service die aan al jouw verwachtingen voldoet. En dat is niet alles. Bij SVG Service vind je ook waterverzachters en warmtepompen. SVG Service, jouw betrouwbare partner in verwarming en duurzame oplossingen. Neem vandaag nog contact met ons op voor meer informatie. Bezoek onze website op svgservice.be of bel ons op 0472 040506. SVG Service, jouw verwarmingsexpert met oog voor detail.

Tijd dan voor het weerbericht. Vandaag krijgen we na het optrekken van het ochtendgrijs zonnige periodes met wat hoge bewolking. In de loop van de dag neemt de bewolking vanuit het westen toe, maar het blijft meestal droog. De maxima die liggen tussen 18 en 22 graden. Er staat een zwakke tot matige zuiden- tot zuidwestenwind. Morgen donderdag wisselen wolken en opklaringen elkaar af. In de ochtend is er morgen wel kans op nevel, mist en wat motregen. Maar later blijft het meestal droog en het wordt donderdag zo'n 15 tot 20 graden. En tot zover het weerbericht bij Radio Express.

0: is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: De Duitse chemiereus Evonik schrapt 22 jobs in de Antwerpse haven. De banen die verdwijnen tegen 2029 als onderdeel van een wereldwijde herstructurering waarbij in totaal 3200 jobs verdwijnen. Volgens Evonik gaat het in Antwerpen om natuurlijke uitstroom zoals pensioneringen en vrijwillig vertrek. De vakbonden reageren met onbegrip. Volgens ABVV werken op de Antwerpse site zo'n 1000 mensen en draait die voor 93% van haar capaciteit. Burgemeester Els van Doesburg sluit een drankgelegenheid aan de Gidsschotelij in Berchem voor 2 maanden. Bij een nieuwe politiecontrole werden opnieuw drugs gevonden. In de zaak werd ook openlijk cannabis gerookt. De zaak die was eerder al gesloten wegens drugsfeiten en overtredingen van de brandveiligheid. En de nieuwe sluiting loopt tot en met 17 november. De partij Groen die maakt zich zorgen over de verkoop van het oude vredegerecht aan de Turnhoutse baan in Borgerhout. De stad die wil het gebouw verkopen omdat een renovatie te duur zou zijn. In het pand, dat bekend staat als Borger Hub, vinden zo'n 50 starters en makers, maar ook verenigingen en de VZW Reuzen hun onderdak. Waar de huidige gebruikers naartoe moeten, is nog niet duidelijk.

0: stijgende energieprijzen en krijg je te weinig voor je geïnjecteerde stroom? Denk dan aan een thuisbatterij. Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: Verhuisplannen naar Spanje, Portugal of Zuid-Frankrijk? Reken op de ervaring van spanjeverhuizers.be. Wij verpakken, laden en vervoeren uw meubels, huisraad en zelfs voertuigen veilig naar hun bestemming. Tijdelijke opslag nodig? Ook dat regelen we. Ontdek alle mogelijkheden en vraag uw offerte aan op spanjeverhuizers.be. Spanjeverhuizers.be. Uw verhuis veilig op bestemming.

0: De West Sound, your event partner.
1: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
2: Buddy's Gold, waar dat is hier vertrouwen, geld waard zijn.
3: Meer uit je energie halen? Ontdek hoe tijdens de opendeurdag bij Rensol. Kom langs op zaterdag 3 oktober doorlopend van 9 tot 15 uur. En ontdek alles over zonnepanelen, thuisbatterijen en slim energiebeheer. Met demo's en technische uitleg. Afgestemd op jouw eigen energieverbruik.
4: Voor particulieren en bedrijven.
3: Rensol, dat is de kracht van de zon met vakmanschap geoogst. Alle info vind je op rensol.be.
5: De donderdagmarkt in Deurne-Noord zit vanaf 24 september in een nieuw jasje. Voortaan vind je de wekelijkse markt niet meer op de Tenekovenlijn, maar op de Galliefortlijn. Een nieuwe centrale locatie waar de markt opnieuw volop kan bruisen. En Radio Express maakt de start extra gezellig. Van 10 tot 12 zenden we live uit van op de markt met fijne muziek en babbels met bezoekers en marktkramers. Kom dus zeker langs op donderdag 24 september op de Galliefortlijn in Deurne. De markt verhuist en Radio Express verhuist voor één ochtend

nieuws voor wie van theater en van een avondje lachen houdt, want we hebben tickets voor Tom, Dick en Harry van Theater Zeemanshuis. Tom en zijn vrouw Lynn bereiden zich voor op een belangrijk huisbezoek van het adoptiebureau. Alles moet perfect zijn tot de twee broers van Tom binnenvallen met behulpzame plannen die volledig ontsporen. Dankzij Dick en Harry belanden er smokkelwaar, illegale, een mogelijk lijk en zelfs figuren uit de onderwereld in het huis. Het resultaat is een razendsnelle klucht waarin één kleine leugen een lawine van absurditeiten veroorzaakt en iedereen op hilarische wijze in zijn eigen val trapt. We hebben 10 duo-tickets klaar liggen voor de voorstelling van Tom, Dick en Harry op donderdag 8 oktober om 20 uur in de Zwarte Zaal van het Fakkeltheater in de Reinderstraat in Antwerpen. Wat moet je doen? Je mailt Tom samen met je naam, adres en telefoonnummer naar info@radioexpress.be. Wij loten de winnaars eruit. Veel succes!

0: Droom je van grenzen verleggen? Op joker.be vind je reizen die echt tellen. Avontuurlijke groepsreizen, individuele roadtrips, sneeuwvakanties en avontuurlijke rondreizen voor gezinnen met kinderen. Onze reisexperts nemen je mee, van plan tot boarding, met duurzame opties en scherpe deals op maat. Boek vandaag nog jouw volgende avontuur op joker.be.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

hele goede morgen allemaal. En ook op dit uur mag je je weer verwachten aan de mooiste muziekmix hier bij Express. Maar ook aan regionale beetjes en zo meteen al aan een leuke babbel met een interessante antwoord.

0: Ook vandaag Michel van Drouwera met een Antwerpse gast die je absoluut wil leren kennen. Blijf dus zeker luisteren.
1: De Pouchenellen in Antwerpen die hebben al een heel lang verleden. Meer dan 100 jaar, waarschijnlijk zelfs veel langer. Er is nu ook een Pouchenellenwandeling. Ik zit bij verhalenverteller / gids Glenn Pellis. Wat kan je beleven op die wandeling?
2: Juist, ja, het is eigenlijk een klein beetje geschiedenis over de Pouchen in Antwerpen. Maar dan op een klein beetje op plezante manier toch wel verteld. We beginnen op de Stadswaag, een plots we daar misschien minder mensen kennen. En we stoppen natuurlijk op een aantal plaatsen waar dat Pouchen heeft geweest. Of we dat te maken hebben met Pouchen. Of Pouchenellen, of spelers, of wat dan ook. Het duurt ongeveer een drietal uren. We gaan ondertussen ook wel iets drinken. Je kunt ook onderweg iets in je mond steken, even te snoepen. En we stoppen op het Neuzenplantje in het Sint-Andrieskwartier in de Nationale Straat.
1: Je zegt de wandeling duurt 3 uur, begin Stadswaag, einde aan het standbeeld van de Neus, op het Neuzenplein. Wat doe je daartussen?
2: Ja, daartussen stoppen we op plaatsen dat te maken hebben met Pouchen. Dus we stoppen bijvoorbeeld bij Van Kempen, we stoppen ook in de Hoogstraat, bij het Fakkeltheater, waar Klein maar moedig actief is. We stoppen aan een bengel. Er hebben wel meerdere Pouches actief geweest en er is er nog altijd één Pouchen. Maar wat ik heel belangrijk zelf vind, is de Pouchenelle gezelschappen dat nu in deze tijd nog actief zijn, dat we dat allemaal toch ergens op een plaats aanhalen, al dan niet dat ze daar spelen of dat ze daar met Pouchenellen Festival in april van 26 dat ze daar gespeeld hebben. Dus dat vind ik zelf wel belangrijk om ook mensen een beetje reclame te maken voor die gezelschappen, ook omdat ik zelf actief ben in 2 van die gezelschappen, maar ook voor de anderen. Om mensen te laten te weten van, kijk, er is nog Pouchen actief in Antwerpen, je kunt nog gaan kijken naar een voorstelling als je wilt. Het zij dat niet met een groep, of het zij dat ze individueel kunnen boeken. Ik vind het wel belangrijk dat de mensen dat weten.
1: Ik ben natuurlijk ook wel benieuwd of we de poppen zien dansen, maar dat is voor zo meteen.

0: Ik zit nog altijd bij Glenn Pellis, de verhalenverteller van de Pushenelle wandeling in Antwerpen. Ik vraag me af, zie je ook Pushen dansen? Zie je die spelen?
1: Helaas met de wandeling niet, maar ik heb wel zelf een Pushenelle bij. Die ik uit een collectie van Herman Cornelis, een beeld dat we het schoten, heb kunnen bemachtigen. Dat waren een hoop handpoppen. In hout gesneden, heel schoon, met twee Pushenellen. Het was natuurlijk voor die Pushenellen te doen. En een van die twee Pushenellen, die pak ik wel mee om mensen er eens door te sleuren, om eens te schempen tegen hun schenen. En een beetje een introductie te doen, ja.
0: Jij bent zelf een van de jongste en ook een van de laatst bijgekomen schaviezen, hè?
1: Ja, er is nu wel natuurlijk dat project geweest met Koen Jacobs voor al die nieuwe schaviezen die nu actief of zijn ondergebracht bij Semini. Maar ik ben inderdaad een van de jongeren, laat ons zeggen, ja, en laatst bijgekomen.
0: Hoe ben je ertoe gekomen om dat te doen?
1: Ja, dat is eigenlijk door een ondertussen overleden goede vriend van mij, een volksmens, Gotje Menes, Paul Linders. En die heeft mij toch wel wat kennis laten maken met de pushen. En die sprak altijd over de neus en over de Lier van Vlunderen en zo. En die heeft zelf ook samen met een paar gasten van Catastrofe een Pushenelle theater gehad, onder de naam van De Schaviezen. En dat was het kleinste Pushenelle theater van Antwerpen. En die trok rond in cafékes. Dat is trouwens ook een stop dat we in de Welling doen, in de Rijnderstraat. Want die hebben ooit bezig geweest met een vaste pluts. En uiteindelijk hebben ze heel die kelder van dat café toen in de Herkstraat, hebben ze dat helemaal ingericht. En dat klaar was, dan zei hij, café was, mannen, merci, nou kan ik er mijn val te stockeren. En ze kosten schuiven met jullie een boel.
0: De schuivende schavies, het kan een titel van Suske
1: en Suske.
0: Jij bent ook bij Klein maar Moedig, niet zo de poppenspeler, maar wel de muzikant.
1: Inderdaad, eerst als muzikant en nu sinds 2025 ook als schavies, als
0: en
1: speler.
0: Heb je een vaste rol?
1: Nee, ik luister altijd naar onze big boss, de Ben. Als die zegt van doet dit of doet dat, dan luister ik als goede gehoorzame. Plus ik moet ook de Ben bedanken omdat hij mij ook de kans heeft gegeven om eerst als muzikant op de proppen te komen. En dan ook in mij te geloven als speler.
0: Voilà, big Ben.
1: Ja. Maar dat ik ook wel zo'n beetje bijblijf. De Ben zegt altijd, pushen dat kun je niet leren, geet dat of geet dat niet. Dus ja, heb ik dan, ik weet dat niet. Maar vind ik wel een plezante zin eigenlijk.

0: Zing jij ook mee met Liefde? De vrolijke nieuwe single van Marco Kimsen. Liefde vind je op alle streamingplatformen. Boek Marco Kimsen via 0475 50 32 32.
1: Ben jij klaar voor het spannendste weekend van het jaar? Ontdek meer dan 10.000 vierkante meter erotisch speelplezier. Met presentator Selina Pearl, sensuele erotic acts, het Intiem Theater en het vernieuwde Noir Village. Van de BDSM Village en de Car Wash Babes tot een swingende Temptation Village met special DJ. Extra actie? Kom op vrijdag sliploos in rok of jurk en wandel gratis naar binnen. En op zaterdag een spetterende afterparty en gratis voor iedereen. Erotica, body and Beautybeurs, 19 en 11 oktober in Antwerp Expo. Bestel je tickets nu op eroexpo.com.

Tijd dan voor het weerbericht. Vandaag krijgen we na het optrekken van het ochtendgrijs zonnige periodes met wat hoge bewolking. In de loop van de dag neemt de bewolking vanuit het westen toe, maar het blijft meestal droog. De maxima die liggen tussen 18 en 22 graden. Er staat een zwakke tot matige zuiden tot zuidwestenwind. Morgen donderdag wisselen wolken en opklaringen elkaar af. In de ochtend is er morgen wel kans op nevel, mist en wat motregen.

0: Dit is Radio Express, nieuws uit Antwerpen.
1: De lange roltrap in het station Antwerpen Centraal blijft nog weken buiten gebruik. De NMBS die wacht op een nieuw rubberen handvat dat op maat wordt gemaakt. En daardoor moeten dagelijks honderden reizigers de gewone trap nemen. Reizigers die vragen om betere aanduidingen naar een lift of een andere roltrap. De NMBS die belooft de signalisatie te verbeteren. Op zaterdag 3 en zondag 4 oktober vindt in Antwerpen de 12e editie van Smaakmeesters plaats. Meer dan 100 restaurants, cafés en speciaalzaken die doen mee. Bezoekers die kunnen voor €7 telkens een specialiteit in proevertjesmaat ontdekken zonder vooraf te reserveren. Er zijn ook gratis streekproducten te proeven in het Steen en de culinaire tocht loopt door onder meer het historische centrum, het Zuid, het eilandje en Antwerpen-Noord. De Duitse chemiereus Evonik schrapt 22 jobs in de Antwerpse haven. De banen die verdwijnen tegen 2029 als onderdeel van een wereldwijde herstructurering waarbij in totaal 3200 jobs verdwijnen. Volgens Evonik gaat het in Antwerpen om natuurlijke uitstroom zoals pensioneringen en vrijwillig vertrek. De vakbonden reageren met onbegrip. Volgens ABVV werken op de Antwerpse site zo'n 1000 mensen en draait die voor 93% van haar capaciteit.

0: stijgende energieprijzen en krijg je te weinig voor je geïnjecteerde stroom? Denk dan aan een thuisbatterij. Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafont brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
0: Meer uit je energie halen? Ontdek hoe tijdens de opendeurdag bij Rensol. Kom langs op zaterdag 3 oktober doorlopend van 9 tot 15 uur. En ontdek alles over zonnepanelen, thuisbatterijen en slim energiebeheer. Met demo's en technische uitleg. Afgestemd op jouw eigen energieverbruik. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon met vakmanschap geoogst. Alle info vind je op rensol.be.
2: Ah, heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
3: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
4: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
5: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
0: Bij iRepairShop zit je goed voor herstellingen en verkoop van Apple en Samsung. Inclusief accessoires en toebehoren. Snel iets nodig? Meer dan 1000 producten zijn meteen uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod en alle vestigingen op iRepairShop.be of kom langs in Zeelen. Gentse Steenweg 283. iRepairShop. Dat is snel gefixt.
6: De donderdagmarkt in Deurne-Noord zit vanaf 24 september in een nieuw jasje. Voortaan vind je de wekelijkse markt niet meer op de Tenekovenlei, maar op de Gallifortlei. Een nieuwe centrale locatie waar de markt opnieuw volop kan bruisen. En Radio Express maakt de start extra gezellig. Van 10 tot 12 zenden we live uit van op de markt met fijne muziek en babbels met bezoekers en marktkramers. Kom dus zeker langs op donderdag 24 september op de Gallifortlei in Deurne. De markt verhuist en Radio Express verhuist voor één ochtend.

0: Antwerps nieuws uit de krant van toen. Dit is Witte Nog met Ronald Meivis.
1: Donderdag 23 september 1999. De verkoop van diamant was weer aan het stijgen op 23 september 1999. Dat had veel te maken met de nakende millenniumwissel, die veel mensen deed vluchten naar wat traditioneel als veilige beleggingen wordt beschouwd. Het moet niet altijd goud zijn, nietwaar? Ook de komende feestelijkheden rond het millennium hadden ervoor gezorgd dat nogal wat juweliers speciale ringen en sieraden had besteld. De Beers, de leverancier van ruwe diamant, verhoogde dan ook selectief zijn prijzen voor bepaalde categorieën. Daardoor was ook de sfeer in de Antwerpse diamantwijk optimaal. De laatste lichting leerlingslijpers, die mede onder het patronaat van de Hoge Raad voor Diamant een opleiding had gevolgd, had kunnen kiezen uit de vele aanbiedingen die uit de sector kwamen. En ze waren allemaal aan het werk geraakt. Dinsdag 23 september 2003. Op 23 september 2003 verklaarden 12 Antwerpse scholen Luizen de oorlog. Luizen waren een plaag op Antwerpse scholen. Een onderzoek had aangetoond dat 2 tot 10% van de kinderen last had van de kleine haardosbewoners. Er kwam dus een gerichte aanpak. 3000 leerlingen gingen elk een luizenkammetje krijgen onder het motto Kam de luis lam. Met zo'n kammetje kan je snel ontdekken wanneer er luizen zijn. En een team van de school kon dan de leerling onmiddellijk doorverwijzen voor een verdere behandeling. En voor alle duidelijkheid, de sociale klasse waartoe een kind behoort speelt geen enkele rol bij een luizenbesmetting. Integendeel, luizen hebben een voorkeur voor proper gewassen haar.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Hey, een hele goede morgen en welkom bij Radio Express. En zoals je het van ons gewend bent, zorgen we natuurlijk weer voor nostalgische muziek. En tussendoor af en toe wat informatie. Kortom, je zit weer goed bij de radio van...

Druk in je hoofd? Volle agenda? Geen moment voor jezelf? Dan is het misschien tijd om even op pauze te drukken. Bij het Light Experience Center in Locristi stap je letterlijk in een andere beleving binnen. Licht, kleur en rust brengen je even weg van de dagelijkse drukte. Een moment helemaal voor jou. Light Experience Center. Druk op pauze. Ervaar het verschil. Kom ons ontdekken tijdens onze open deurdagen op 1, 2 en 3 oktober van 10 tot 20 uur. Meer info op lightexperiencecenter.nl.

artiesten. Westsound, your event partner. Plannen voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor 4 generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.

Tijd dan voor het weerbericht. Vandaag krijgen we na het optrekken van het ochtendgrijs zonnige periodes met wat hoge bewolking. In de loop van de dag neemt de bewolking vanuit het westen toe, maar het blijft meestal droog. De maxima die liggen tussen 18 en 22 graden. Er staat een zwakke tot matige zuiden- tot zuidwestenwind. Morgen donderdag wisselen wolken en opklaringen elkaar af. In de ochtend is er morgen wel kans op nevel, mist en wat motregen. Maar later blijft het meestal droog en het wordt donderdag zo'n 15 tot 20 graden. En tot zover het weerbericht bij Radio Express.

0: is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: Burgemeester Els van Doesburg sluit een drankgelegenheid aan de Gidsschotelij in Berchem voor 2 maanden. Bij een nieuwe politiecontrole werden opnieuw drugs gevonden. In de zaak werd ook openlijk cannabis gerookt. De zaak die was eerder al gesloten wegens drugsfeiten en overtredingen van de brandveiligheid. En de nieuwe sluiting loopt tot en met 17 november. De partij Groen die maakt zich zorgen over de verkoop van het oude vredegerecht aan de Turnhoutse baan in Borgerhout. De stad wil het gebouw verkopen omdat een renovatie te duur zou zijn. In het pand, dat bekend staat als Borger Hub, vinden zo'n 50 starters en makers, maar ook verenigingen en de VZW reuzen hun onderdak. Waar de huidige gebruikers naartoe moeten, is nog niet duidelijk. De lange roltrap in het station Antwerpen Centraal blijft nog weken buiten gebruik. De NMBS die wacht op een nieuw rubberen handvat dat op maat wordt gemaakt. En daardoor moeten dagelijks honderden reizigers de gewone trap nemen. Reizigers die vragen om betere aanduidingen naar een lift of een andere roltrap. De NMBS die belooft de signalisatie te verbeteren.

0: elektrisch rijden? Dan hoort daar een intelligente laadpaal bij. Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
2: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
3: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
4: Verhuisplannen naar Spanje, Portugal of Zuid-Frankrijk? Reken op de ervaring van spanjeverhuizers.be. Wij verpakken, laden en vervoeren uw meubels, huisraad en zelfs voertuigen veilig naar hun bestemming. Tijdelijke opslag nodig? Ook dat regelen we. Ontdek alle mogelijkheden en vraag uw offerte aan op spanjeverhuizers.be. Spanjeverhuizers.be. Uw verhuis veilig op bestemming.
0: Meer uit je energie halen? Ontdek hoe tijdens de opendeurdag bij Rensol. Kom langs op zaterdag 3 oktober doorlopend van 9 tot 15 uur. En ontdek alles over zonnepanelen, thuisbatterijen en slim energiebeheer. Met demo's en technische uitleg. Afgestemd op jouw eigen energieverbruik. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon met vakmanschap geoogst. Alle info vind je op rensol.be.
5: De donderdagmarkt in Deurne-Noord zit vanaf 24 september in een nieuw jasje. Voortaan vind je de wekelijkse markt niet meer op de Tenekovenlei, maar op de Galliefortlei. Een nieuwe centrale locatie waar de markt opnieuw volop kan bruisen. En Radio Express maakt de start extra gezellig. Van 10 tot 12 zenden we live uit van op de markt met fijne muziek en babbels met bezoekers en marktkramers. Kom dus zeker langs op donderdag 24 september op de Galliefortlei in Deurne. De markt verhuist en Radio Express verhuist voor één ochtend.

beleefd. Goed nieuws voor wie van theater en van een avondje lachen houdt, want we hebben tickets voor Tom, Dick en Harry van Theater Zeemanshuis. Tom en zijn vrouw Lynn bereiden zich voor op een belangrijk huisbezoek van het adoptiebureau. Alles moet perfect zijn tot de twee broers van Tom binnenvallen met behulpzame plannen die volledig ontsporen. Dankzij Dick en Harry belanden er smokkelwaar, illegale, een mogelijk lijk en zelfs figuren uit de onderwereld in het huis. Het resultaat is een razendsnelle klucht waarin één kleine leugen een lawine van absurditeiten veroorzaakt en iedereen op hilarische wijze in zijn eigen val trapt. We hebben 10 duo-tickets klaar liggen voor de voorstelling van Tom, Dick en Harry op donderdag 8 oktober om 20 uur in de Zwarte Zaal van het Fakkeltheater in de Reinderstraat in Antwerpen. Wat moet je doen? Je mailt Tom samen met je naam, adres en telefoonnummer naar info@radioexpress.be. Wij loten de winnaars eruit. Veel succes!

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en Radio Express.be.

een hele goede morgen. De volgende twee uren zit je weer helemaal goed voor de Express Jukebox. Hits en vergeten songs uit een soms ver verleden. Iedere weekdag tussen 10 en 12 op Express.

Allô Anvers, ici c'est Nicolas. Ook vandaag heb ik weer een pareltje de chansons françaises uitgekozen voor jullie. Ga even zitten en profiteer de cette perle.

0: Ben jij klaar voor het spannendste weekend van het jaar? Ontdek meer dan 10.000 vierkante meter erotisch speelplezier. Met presentator Selina Pearl, sensuele erotic acts, het Ultiem Theater en het vernieuwde Noir Village. Van de BDSM Village en de Car Wash Babes tot een swingende Temptation Village met special DJ. Extra actie? Kom op vrijdag sliploos in rok of jurk en wandel gratis naar binnen. En op zaterdag een spetterende afterparty en gratis voor iedereen. Erotica Body & Beauty Beurs, 19 en 11 oktober in Antwerp Expo. Bestel je tickets nu op eroexpo.com.
1: Lieve.

Zing jij ook mee met Liefde? De vrolijke nieuwe single van Marco Kimsen. Liefde vind je op alle streamingplatformen. Boek Marco Kimsen via 0475 50 32 32.

0: Hit Story. Het verhaal achter een klassieker met Christophe van Dam.
1: Niemand had ooit van de band gehoord, maar toen hun debuutsingle Sultans of Swing werd uitgebracht in mei 1978, was het meteen raak en werd Dire Straits op slag wereldberoemd. Sultans of Swing werd een hit en was meteen ook de gedroomde publiciteit voor het eerste en zeg maar ook titelloze album van de groep rond gitarist en zanger Mark Knopfler. Het was namelijk hij die de song schreef en daarvoor werd hij geïnspireerd toen hij op een avond in een verlopen pub in Zuid-Londen een Dixieland-bandje aan het werk zag. De jazzklassiekers uit het New Orleans-genre brachten ze niet altijd even vlekkeloos, maar al was er amper publiek, de muzikanten leken er zelf wel van te genieten. De Guitar George, die de song wordt vermeld, is evenwel een verwijzing naar George Young, de Harry, waarvan sprake een hint naar Harry Vanda. Beiden waren namelijk gitarist bij de Easy Beats. George was de oudere broer trouwens van Angus en Malcolm Young van AC/DC. Overigens beweerde de ondertussen al overleden Britse singer-songwriter Bill Wilson later dat hij met Mark Knopfler meeschreef aan het nummer, maar dat hij hem had uitgekocht en had wandelen gestuurd met een handvol Britse ponden. Wilson zelf staat evenwel niet geregistreerd als mede-auteur. Hoe dan ook, Sultans of Swing blijft een niet kapot te krijgen klassieker.

0: stijgende energieprijzen en krijg je te weinig voor je geïnjecteerde stroom? Denk dan aan een thuisbatterij. Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: Ah, heerlijk thuiskomen aan een drukke dag in een fris gepoetst huis.
2: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
3: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
4: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
0: Meer uit je energie halen? Ontdek hoe tijdens de opendeurdag bij Rensol. Kom langs op zaterdag 3 oktober doorlopend van 9 tot 15 uur. En ontdek alles over zonnepanelen, thuisbatterijen en slim energiebeheer. Met demo's en technische uitleg. Afgestemd op jouw eigen energieverbruik. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon met vakmanschap geoogst. Alle info vind je op rensol.be. Bij iRepairShop zit je goed voor herstellingen en verkoop van Apple en Samsung. Inclusief accessoires en toebehoren. Snel iets nodig? Meer dan 1000 producten zijn meteen uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod en alle vestigingen op iRepairShop.be of kom langs in Zeelen, Gentsesteenweg 283. iRepairShop, dat is snel gefixt.
5: De donderdagmarkt in Deurne-Noord zit vanaf 24 september in een nieuw jasje. Voortaan vind je de wekelijkse markt niet meer op de Tenekovenlei, maar op de Gallifortlei. Een nieuwe centrale locatie waar de markt opnieuw volop kan bruisen. En Radio Express maakt de start extra gezellig. Van 10 tot 12 zenden we live uit van op de markt met fijne muziek en babbels met bezoekers en marktkramers. Kom dus zeker langs op donderdag 24 september op de Gallifortlei in Deurne. De markt verhuist en Radio Express verhuist voor één ochtend gewoon.

0: Goed nieuws voor wie van theater en van een avondje lachen houdt, want we hebben tickets voor Tom, Dick en Harry van Theater Zeemanshuis. Tom en zijn vrouw Lynn bereiden zich voor op een belangrijk huisbezoek van het adoptiebureau. Alles moet perfect zijn tot de twee broers van Tom binnenvallen met behulpzame plannen die volledig ontsporen. Dankzij Dick en Harry belanden er smokkelwaar, illegale, een mogelijk lijk en zelfs figuren uit de onderwereld in het huis. Het resultaat is een razendsnelle klucht waarin één kleine leugen een lawine van absurditeiten veroorzaakt en iedereen op hilarische wijze in zijn eigen val trapt. We hebben 10 duo-tickets klaar liggen voor de voorstelling van Tom, Dick en Harry op donderdag 8 oktober om 20 uur in de Zwarte Zaal van het Fakkeltheater in de Reinderstraat in Antwerpen. Wat moet je doen? Je mailt Tom samen met je naam, adres en telefoonnummer naar info@radioexpress.be. Wij loten de winnaars eruit. Veel succes!
1: Dit is Express! Goedemorgen!

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Welkom bij de Express Jukebox. Hits en vergeten songs uit een soms ver verleden. Iedere weekdag tussen 10 en 12 op Express. Radio Express.

0: Voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor 4 generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.
1: Druk in je hoofd? Volle agenda? Geen moment voor jezelf? Dan is het misschien tijd om even op pauze te drukken. Bij het Light Experience Center in Locristi stap je letterlijk in een andere beleving binnen. Licht, kleur en rust brengen je even weg van de dagelijkse drukte. Een moment helemaal voor jou. Light Experience Center. Druk op pauze. Ervaar het verschil. Kom ons ontdekken tijdens onze opendeurdagen op 1, 2 en 3 oktober van 10 tot 20 uur. Meer info op lightexperiencecenter.eu.
2: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.

Hallo, ik ben Sam Koolmans en ik neem jullie hier op Radio Express de komende minuten weer even mee naar de Golden 60s. Een muziekgenre dat erg populair was in de jaren 50 en het begin van de 60s was de doo-wop. Kenmerkend voor dit genre zijn de vaak nietzeggende woorden die a cappella worden gezongen, zoals shoo-wap-dee-wap-wap of onomatopie, met een pakkende melodische lijn en een eenvoudige beat. Doo-wop ontstond al in de jaren 40 onder de Afro-Amerikaanse bevolking die een mengeling speelde van jazz en a cappella. Vandaag hebben we het over I've Told Every Little Star, gezongen door Linda Scott. De melodie voor dit liedje werd geschreven door theatercomponist Jerome Kern op een tekst van Oscar Hammerstein. Jerome zal het nummer in de versie van Linda Scott nooit horen, want hij stierf aan een herseninfarct in 1945. Hammerstein zat toen aan zijn ziekenbed en neuriede het liedje I've Told Every Little Star, maar toen er geen reactie kwam, wist hij dat Jerome Kern was bezweken.

In 1961 zal de 16-jarige Linda Scott de song nieuw leven inblazen. Ze was er zo succesvol mee dat ze er zelfs een gouden plaat voor kreeg terwijl ze nog op school zat. Aan het einde van de jaren 60 zal haar carrière echter uitoven. Ze trad in dienst bij het Amerikaanse leger als medisch assistente en huwde met een militair. In haar verdere loopbaan zal ze muziekles geven aan de academie in New York. Misschien ken je het liedje ook wel uit de film Mulholland Drive, een klassieker van David Lynch uit 2001. Geniet mee van het vrele stemgeluid van Linda Scott met

0: stijgende energieprijzen en krijg je te weinig voor je geïnjecteerde stroom? Denk dan aan een thuisbatterij. Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: Bij SVG Service ben je aan het juiste adres voor al jouw verwarmingsbehoeften. Van installatie van nieuwe ketels tot onderhoud en herstellingen van bestaande ketels. Wij regelen het voor jou. En dat voor slechts €130. Of je nu een particulier bent of een bedrijf hebt, wij bieden een professionele service die aan al jouw verwachtingen voldoet. En dat is niet alles. Bij SVG Service vind je ook waterverzachters en warmtepompen. SVG Service, jouw betrouwbare partner in verwarming en duurzame oplossingen. Neem vandaag nog contact met ons op voor meer informatie. Bezoek onze website op svgservice.be of bel ons op 0472 040506. SVG Service, jouw verwarmingsexpert met oog voor detail.
2: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafont brengt een spetterende jubileum. Show, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet. Met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
3: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
4: Buddies Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
0: Meer uit je energie halen? Ontdek hoe tijdens de opendeurdag bij Rensol. Kom langs op zaterdag 3 oktober doorlopend van 9 tot 15 uur. En ontdek alles over zonnepanelen, thuisbatterijen en slim energiebeheer. Met demo's en technische uitleg. Afgestemd op jouw eigen energieverbruik. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon met vakmanschap geoogst. Alle info vind je op rensol.be.
5: De donderdagmarkt in Deurne-Noord zit vanaf 24 september in een nieuw jasje. Voortaan vind je de wekelijkse markt niet meer op de Tenekovenlei, maar op de Gallifortlei. Een nieuwe centrale locatie waar de markt opnieuw volop kan bruisen. En Radio Express maakt de start extra gezellig. Van 10 tot 12 zenden we live uit van op de markt met fijne muziek en babbels met bezoekers en marktkramers. Kom dus zeker langs op donderdag 24 september op de Gallifortlei in Deurne. De markt verhuist en Radio Express verhuist voor één ochtend gewoon.

Goed nieuws voor wie van theater en van een avondje lachen houdt, want we hebben tickets voor Tom, Dick en Harry van Theater Zeemanshuis. Tom en zijn vrouw Lynn bereiden zich voor op een belangrijk huisbezoek van het adoptiebureau. Alles moet perfect zijn, tot de twee broers van Tom binnenvallen met behulpzame plannen die volledig ontsporen. Dankzij Dick en Harry belanden er smokkelwaar, illegale, een mogelijk lijk en zelfs figuren uit de onderwereld in het huis. Het resultaat is een razendsnelle klucht waarin één kleine leugen een lawine van absurditeiten veroorzaakt en iedereen op hilarische wijze in zijn eigen val trapt. We hebben 10 duo-tickets klaar liggen voor de voorstelling van Tom, Dick en Harry op donderdag 8 oktober om 20 uur in de Zwarte Zaal van het Fakkeltheater in de Reinderstraat in Antwerpen. Wat moet je doen? Je mailt Tom samen met je naam, adres en telefoonnummer naar info@radioexpress.be. Wij loten de winnaars eruit. Veel succes!

0: Droom je van grenzen verleggen? Op joker.be vind je reizen die echt tellen. Avontuurlijke groepsreizen, individuele roadtrips, sneeuwvakanties en avontuurlijke rondreizen voor gezinnen met kinderen. Onze reisexperts nemen je mee, van plan tot boarding, met duurzame opties en scherpe deals op maat. Boek vandaag nog jouw volgende avontuur op joker.be.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

0: Hallo iedereen, fijn dat je ook vandaag weer luistert naar de radio van Stad. Wij van Express zorgen ook nu weer voor fijne muziek en wat regionale weetjes.
1: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: Ah, heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
1: Dankzij de hulp van Jasmin, van Ferm Huishoudhulp, kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
2: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
3: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samen.

Zing jij ook mee met Liefde? De vrolijke nieuwe single van Marco Kimsen. Liefde vind je op alle streamingplatformen. Boek Marco Kimsen via 0475 50 32 32.

Dit is Radio Express met het weerbericht. We krijgen nog zonnige periodes met wat hoge bewolking. Geleidelijk wordt het vanuit het westen echter bewolkter, al blijft het meestal droog. De maxima die liggen tussen 18 en 22 graden bij een zwakke tot matige zuiden tot zuidwestenwind. Vanavond en vannacht wisselen opklaringen en zwaar bewolkte momenten elkaar af met kans op wat lichte regen of een bui. Morgen begint dan grijs met nevel en plaatselijke mist. Er kan tijdelijk ook wat motregen vallen, maar later blijft het morgen meestal droog. De maxima die liggen dan tussen 15 en 20 graden.

0: is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: Op zaterdag 3 en zondag 4 oktober vindt in Antwerpen de 12e editie van Smaakmeesters plaats. Meer dan 100 restaurants, cafés en speciaalzaken die doen mee. Bezoekers die kunnen voor €7 telkens een specialiteit in proevertjesmaat ontdekken zonder vooraf te reserveren. Er zijn ook gratis streekproducten te proeven in het Steen en de culinaire tocht loopt door onder meer het historische centrum, het Zuid, het eilandje en Antwerpen-Noord. De Duitse chemiereus Evonik schrapt 22 jobs in de Antwerpse haven. De banen die verdwijnen tegen 2029 als onderdeel van een wereldwijde herstructurering waarbij in totaal 3200 jobs verdwijnen. Volgens Evonik gaat het in Antwerpen om natuurlijke uitstroom zoals pensioneringen en vrijwillig vertrek. De vakbonden reageren met onbegrip. Volgens ABVV werken op de Antwerpse site zo'n 1000 mensen en draait die voor 93% van haar capaciteit. Burgemeester Els van Doesburg sluit een drankgelegenheid aan de Gidsschotelij in Berchem voor 2 maanden. Bij een nieuwe politiecontrole werden opnieuw drugs gevonden. In de zaak werd ook openlijk cannabis gerookt. De zaak die was eerder al gesloten wegens drugsfeiten en overtredingen van de brandveiligheid. En de nieuwe sluiting loopt tot en met 17 november.

0: stijgende energieprijzen en krijg je te weinig voor je geïnjecteerde stroom? Denk dan aan een thuisbatterij. Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: Verhuisplannen naar Spanje, Portugal of Zuid-Frankrijk? Reken op de ervaring van spanjeverhuizers.be. Wij verpakken, laden en vervoeren uw meubels, huisraad en zelfs voertuigen veilig naar hun bestemming. Tijdelijke opslag nodig? Ook dat regelen we. Ontdek alle mogelijkheden en vraag uw offerte aan op spanjeverhuizers.be. Spanjeverhuizers.be. Uw verhuis veilig op bestemming.
0: Meer uit je energie halen? Ontdek hoe tijdens de opendeurdag bij Rensol. Kom langs op zaterdag 3 oktober doorlopend van 9 tot 15 uur. En ontdek alles over zonnepanelen, thuisbatterijen en slim energiebeheer. Met demo's en technische uitleg. Afgestemd op jouw eigen energieverbruik. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon met vakmanschap geoogst. Alle info vind je op rensol.be.

0: Sound, your event partner.
1: Bij iRepair Shop zit je goed voor herstellingen en verkoop van Apple en Samsung. Inclusief accessoires en toebehoren. Snel iets nodig? Meer dan 1000 producten zijn meteen uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod en alle vestigingen op iRepairShop.be of kom langs in Zeelen, Gentsesteenweg 283. iRepair Shop, dat is snel gefixt.
2: De donderdagmarkt in Deurne-Noord zit vanaf 24 september in een nieuw jasje. Voortaan vind je de wekelijkse markt niet meer op de Tenekovenlei, maar op de Gallifortlei. Een nieuwe centrale locatie waar de markt opnieuw volop kan bruisen. En Radio Express maakt de start extra gezellig. Van 10 tot 12 zenden we live uit van op de markt met fijne muziek en babbels met bezoekers en marktkramers. Kom dus zeker langs op donderdag 24 september op de Gallifortlei in Deurne. De markt verhuist en Radio Express verhuist voor één ochtend gewoon.

Op zaterdag 17 en zondag 18 oktober zijn de Groenblijvers opnieuw volledig samen in de Stadsschouwburg in Antwerpen. De Antwerpse groep vertaalde jarenlang bekende rock, soul en popklassiekers naar de Antwerpse wereldtaal. En nu krijgen hun bekendste nummers voor het eerst een symfonisch jasje. Op het podium staan Guillaume van der Stichelen, Jan van Loveren, Mark Fransen, Jean Bervoets, Dirk Cassiers, Erik Goossens, Paul Boogieboy Ambach, Ludovic Niamambo, Ivan Peknik en Jean Bosco Safari, samen met band en symfonisch orkest. Er zijn twee voorstellingen op zaterdag 17 oktober en nog eentje op zondag 18 oktober, allemaal dus in de Stadsschouwburg. Tot en met 22 oktober kan je bij Nova op het Kiel gratis de expo Humans of Antwerp bezoeken. Voor deze nieuwe editie maakte regisseur Vincent Groos 9 videoportretten van senioren uit de wijk. Zij vertellen over hun leven, hun buurt en de veranderingen die ze door de jaren heen hebben meegemaakt. De tentoonstelling combineert fotografie, audio en video en wil vooral de mensen achter de verhalen zichtbaar maken. Tegelijk krijg je zo een bijzonder beeld van de geschiedenis en de diversiteit van het Kiel, verteld door de bewoners zelf. Humans of Antwerp is gratis te bekijken tot en met donderdag 22 oktober bij Nova aan de Schijfstraat 105 op het Kiel. Dit is

hele goede middag. Dit is Radio Express. Droom je van grenzen verleggen? Op joker.be vind je reizen die echt tellen. Avontuurlijke groepsreizen, individuele roadtrips, sneeuwvakanties en avontuurlijke rondreizen voor gezinnen met kinderen. Onze reisexperts nemen je mee, van plan tot boarding, met duurzame opties en scherpe deals op maat. Boek vandaag nog jouw volgende avontuur op joker.be. Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

0: De Pouchenellen in Antwerpen, die hebben al een heel lang verleden, meer dan 100 jaar, waarschijnlijk zelfs veel langer. Er is nu ook een Pouchenellenwandeling. Ik zit bij verhalenverteller / gids Glenn Pellis. Wat kan je beleven op die wandeling?
1: Juist, ja, het is eigenlijk een klein beetje geschiedenis over de Pouchen in Antwerpen, maar dan op een klein beetje op plezante manier toch wel verteld. We beginnen op de Stadswaag, en plots we daar misschien minder mensen kennen. En we stoppen natuurlijk op een aantal plaatsen waar dat Pouchen is geweest. Of we dat te maken hebben met Pouchen. Of Pouchenellen, of spelers, of wat dan ook. Het duurt ongeveer een drietal uren. We gaan ondertussen ook wel iets drinken. Je kunt ook onderweg iets in je mond steken, even te snoepen. En we stoppen op het Neuzenplantje in het Sint-Andrieskwartier, in de Nationale Straat.
0: Je zegt, de wandeling duurt 3 uur. Begin Stadswaag, einde aan het standbeeld van de Neus, op het Neuzenplein. Wat doe je daartussen?
1: Ja, daartussen stoppen we op plaatsen dat te maken hebben met Pouchen. Dus we stoppen bijvoorbeeld bij Van Kempen. We stoppen ook in Hoogstraat, bij het Fakkeltheater, waar dat Klein maar Moedig actief is. We stoppen aan een Bengel. Er hebben wel meerdere Pouchens actief geweest en er is er nog altijd één Pouchen. Maar wat ik heel belangrijk zelf vind, is de Pouchenellen gezelschappen dat nu in deze tijd nog actief zijn, dat we dat allemaal toch ergens op een plaats aanhalen, al dan niet dat ze daar spelen of dat ze daar met Pouchenellen Festival in april van 26 dat ze daar gespeeld hebben. Dus dat vind ik zelf wel belangrijk om ook mensen een beetje reclame te maken voor die gezelschappen, ook omdat ik zelf actief ben in 2 van die gezelschappen, maar ook voor de anderen. Om mensen te laten te weten van, kijk, er is nog Pouchen actief in Antwerpen, je kunt nog een kijker naar een voorstelling als je wilt. Het zij dat niet met een groep, of het zij dat ze individueel kunnen boeken. Ik vind het wel belangrijk dat de mensen dat weten.
0: Ik ben natuurlijk ook wel benieuwd of we de poppen zien dansen, maar dat is voor zo meteen.

0: Ik zit nog altijd bij Glenn Pellis, de verhalenverteller van de Pushenelle-wandeling in Antwerpen. Ik vraag me af, zie je ook Pushen dansen? Zie je die spelen?
1: Helaas met de wandeling niet, maar ik heb wel zelf een Pushenelle bij. Die heb ik uit een collectie van Herman Cornelis, een beeld dat we het schoten heb kunnen bemachtigen. Dat waren een hoop handpoppen. In hout gesneden, heel schoon, met twee Pushenellen. Het was er natuurlijk voor die Pushenellen te doen. En een van die twee Pushenellen die pak ik wel mee om mensen er eens door te sleuren, om eens te schempen tegen hun schenen. En een beetje een introductie te doen. Ja.
0: Jij bent zelf een van de jongste en ook een van de laatst bijgekomen schaviezen.
1: Ja, er is nu wel natuurlijk dat project geweest met Koen Jacobs voor al die nieuwe schaviezen. Die zijn nu actief of zijn ondergebracht bij Semini. Maar ik ben inderdaad een van de jongeren, laat ons zeggen, ja, en laatst bijgekomen.
0: Hoe ben je ertoe gekomen om dat te doen?
1: Ja, dat is eigenlijk door een ondertussen overleden goede vriend van mij, een volksmens, Gotje Menes, Paul Linders. En die heeft mij toch wel wat kennis laten maken met de pushen. En die sprak altijd over de neus en over de Lier van Vlunderen en zo. En die heeft zelf ook samen met een paar gasten van Catastrofe een Pushenelle Theater gehad, onder de naam van De Schaviezen. En dat was het kleinste Pushenelle Theater van Antwerpen. En die trok rond in cafékes. Dat is trouwens ook een stop dat we in de Welling doen, in de Rijnderstraat. Want die hebben ooit bezig geweest met een vaste pluts. En uiteindelijk hebben ze heel die kelder van dat café toen in de Herkstraat, hebben ze dat helemaal ingericht. En dat klaar was, dan zei hij dat café was. Mijn merci, nou kan ik er mijn foto stokkeren. En ze kosten schoven met jullie een boel.
0: De schuivende schavies, het kan een titel van Susken
1: en Skunen.
0: Jij bent ook bij Klein maar Moedig niet zo de poppenspeler, maar wel de muzikant.
1: Inderdaad, eerst als muzikant en nu sinds 2025 ook als schavies, als
0: en
1: speler.
0: Heb je een vaste rol?
1: Nee, ik luister altijd naar onze big boss, de Ben. Als die zegt van doet dit of doet dat, dan luister ik als goede gehoorzame. Plus ik moet ook de Ben bedanken omdat hij mij ook de kans heeft gegeven om eerst als muzikant op de proppen te komen. En dan ook in mij te geloven als speler.
0: Voilà, big Ben.
1: Ja. Maar dat ik ook wel zo'n beetje bijblijf. De Ben zegt altijd, pushen dat kun je niet leren, geet dat of geet dat niet. Dus ja, heb ik dan ook, weet dat niet. Maar vind ik wel een plezante zin eigenlijk.

0: Elektrisch rijden? Dan hoort daar een intelligente laadpaal bij. Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: Bij SVG Service ben je aan het juiste adres voor al jouw verwarmingsbehoeften. Van installatie van nieuwe ketels tot onderhoud en herstellingen van bestaande ketels. Wij regelen het voor jou. En dat voor slechts €130. Of je nu een particulier bent of een bedrijf hebt, wij bieden een professionele service die aan al jouw verwachtingen voldoet. En dat is niet alles. Bij SVG Service vind je ook waterverzachters en warmtepompen. SVG Service, jouw betrouwbare partner in verwarming en duurzame oplossingen. Neem vandaag nog contact met ons op voor meer informatie. Bezoek onze website op svgservice.be of bel ons op 0472 040506. SVG Service, jouw verwarmingsexpert met oog voor detail.
2: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddy's met een Griekse ei.
3: Buddy's Gold. Traditie en vertrouwen, geld waard zijn.
4: 90 jaar revue, 90 jaar show, 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
0: Meer uit je energie halen? Ontdek hoe tijdens de opendeurdag bij Rensol. Kom langs op zaterdag 3 oktober doorlopend van 9 tot 15 uur. En ontdek alles over zonnepanelen, thuisbatterijen en slim energiebeheer. Met demo's en technische uitleg. Afgestemd op jouw eigen energieverbruik. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon met vakmanschap geoogst. Alle info vind je op rensol.be.

Dit is Radio Express met het weerbericht. We krijgen nog zonnige periodes met wat hoge bewolking. Geleidelijk wordt het vanuit het westen echter bewolkter, al blijft het meestal droog. De maxima die liggen tussen 18 en 22 graden bij een zwakke tot matige zuiden- tot zuidwestenwind. Vanavond en vannacht wisselen opklaringen en zwaar bewolkte momenten elkaar af met kans op wat lichte regen of een bui. Morgen begint dan grijs met nevel en plaatselijke mist. Er kan tijdelijk ook wat motregen vallen, maar later blijft het morgen meestal droog. De maxima die liggen dan tussen 15 en 20 graden.

0: is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: De partij Groen die maakt zich zorgen over de verkoop van het oude vredegerecht aan de Turnhoutse baan in Borgerhout. De stad wil het gebouw verkopen omdat een renovatie te duur zou zijn. In het pand, dat bekend staat als Borger Hub, vinden zo'n 50 starters en makers, maar ook verenigingen en de VZW reuzen hun onderdak. Waar de huidige gebruikers naartoe moeten, is nog niet duidelijk. De lange roltrap in het station Antwerpen Centraal blijft nog weken buiten gebruik. De NMBS die wacht op een nieuw rubberen handvat dat op maat wordt gemaakt. En daardoor moeten dagelijks honderden reizigers de gewone trap nemen. Reizigers die vragen om betere aanduidingen naar een lift of een andere roltrap. De NMBS die belooft de signalisatie te verbeteren. Op zaterdag 3 en zondag 4 oktober vindt in Antwerpen de 12e editie van Smaakmeesters plaats. Meer dan 100 restaurants, cafés en speciaalzaken die doen mee. Bezoekers die kunnen voor €7 telkens een specialiteit in proevertjesmaat ontdekken zonder vooraf te reserveren. Er zijn ook gratis streekproducten te proeven in het steen en de culinaire tocht loopt door onder meer het

nieuws voor wie van theater en van een avondje lachen houdt, want we hebben tickets voor Tom, Dick en Harry van Theater Zeemanshuis. Tom en zijn vrouw Lynn bereiden zich voor op een belangrijk huisbezoek van het adoptiebureau. Alles moet perfect zijn tot de twee broers van Tom binnenvallen met behulpzame plannen die volledig ontsporen. Dankzij Dick en Harry belanden er smokkelwaar, illegale, een mogelijk lijk en zelfs figuren uit de onderwereld in het huis. Het resultaat is een razendsnelle klucht waarin één kleine leugen een lawine van absurditeiten veroorzaakt en iedereen op hilarische wijze in zijn eigen val trapt. We hebben 10 duo-tickets klaar liggen voor de voorstelling van Tom, Dick en Harry op donderdag 8 oktober om 20 uur in de Zwarte Zaal van het Fakkeltheater in de Reinderstraat in Antwerpen. Wat moet je doen? Je mailt Tom samen met je naam, adres en telefoonnummer naar info@radioexpress.be. Wij loten de winnaars eruit. Veel succes! Radio.

0: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafont brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
1: Druk in je hoofd? Volle agenda? Geen moment voor jezelf? Dan is het misschien tijd om even op pauze te drukken. Bij het Light Experience Center in Locristi stap je letterlijk in een andere beleving binnen. Licht, kleur en rust brengen je even weg van de dagelijkse drukte. Een moment helemaal voor jou. Light Experience Center. Druk op pauze. Ervaar het verschil. Kom ons ontdekken tijdens onze opendeurdagen op 1, 2 en 3 oktober van 10 tot 20 uur. Meer info op lightexperiencecenter.eu.
2: Ben jij klaar voor het spannendste weekend van het jaar? Ontdek meer dan 10.000 vierkante meter erotisch speelplezier. Met presentator Selina Pearl, sensuele erotic acts, het Intiem Theater en het vernieuwde Noir Village. Van de BDSM Village en de Car Wash Babes tot een swingende Temptation Village met special DJ. Extra actie? Kom op vrijdag sliploos in rok of jurk en wandel gratis naar binnen. En op zaterdag een spetterende after party en gratis voor iedereen. Erotica Body & Beauty Beurs 19 en 11 oktober in Antwerpen Expo. Bestel je tickets nu op eroexpo.com.
3: De donderdagmarkt in Deurne-Noord zit vanaf 24 september in een nieuw jasje. Voortaan vind je de wekelijkse markt niet meer op de Tenekovenlei, maar op de Gallifortlei. Een nieuwe centrale locatie waar de markt opnieuw volop kan bruisen. En Radio Express maakt de start extra gezellig. Van 10 tot 12 zenden we live uit van op de markt met fijne muziek en babbels met bezoekers en marktkramers. Kom dus zeker langs op donderdag 24 september op de Gallifortlei in Deurne. De markt verhuist en Radio Express verhuist voor één ochtend.

Hallo, ik ben Sam Koolmans en ik neem jullie hier op Radio Express de komende minuten weer even mee naar de Golden 60s. Bijna iedereen kent het nummer Mexico van de zangeres zonder naam. Het is een van haar grootste successen, vooral dankzij dat opzwepende, bijna tropische ritme. Het lied werd oorspronkelijk gecomponeerd door Francis Lopez met een Franstalige tekst van Louis Mariano. Hij bracht het in 1951 voor het eerst in de operette Le Chanteur de Mexico. En 2 jaar later verscheen het op plaat.

1969 maakte de zangeres zonder naam haar eigen versie met de Nederlandse tekst van Johnny Hoes. In het lied belandt de vertelster in het land van liefde en van zon, waar ze wegdroomt onder de bomen. Tijdens een feest ontmoet ze een caballero met wie ze danst op het ritme van de rumba. Het klinkt vrolijk, maar tegelijk hoor je het verlangen en de heimwee naar die ene verloren liefde in het verre Mexico. Marie Servaas, Rietje voor de vrienden, overleed op 79-jarige leeftijd aan een hartstilstand. Later werd bekend dat ze berooid is overleden. Haar testamenten en spaarboekjes waren verdwenen. Ze kreeg de bijnaam Koningin van het Levenslied. We luisteren naar De Zangeres zonder naam en Mexico.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Fijn dat je ook nu weer voor Radio Express gekozen hebt. Wil je ons trouwens op de voet volgen? Dat kan. Het enige wat je hoeft te doen is gewoon even te gaan gluren op onze site radioexpress.be. Of je kan ons natuurlijk ook via Facebook en Instagram volgen. En zo mis je niks van wat er te beleven valt op de radio.

0: Zing jij ook mee met Liefde? De vrolijke nieuwe single van Marco Kimsen. Liefde vind je op alle streamingplatformen. Boek Marco Kimsen via 0475 50 32 32.
1: Ben jij klaar voor het spannendste weekend van het jaar? Ontdek meer dan 10.000 vierkante meter erotisch speelplezier. Met presentator Selina Pearl, sensuele erotic acts, het Intiem Theater en het vernieuwde Noir Village. Van de BDSM Village en de Car Wash Babes tot een swingende Temptation Village met special DJ. Extra actie? Kom op vrijdag sliploos in rok of jurk en wandel gratis naar binnen. En op zaterdag een spetterende afterparty en gratis voor iedereen. Erotica, body and Beautybeurs, 19 en 11 oktober in Antwerp Expo. Bestel je tickets nu op eroexpo.com.

Dit is Radio Express met het weerbericht. We krijgen nog zonnige periodes met wat hoge bewolking. Geleidelijk wordt het vanuit het westen echter bewolkter, al blijft het meestal droog. De maxima die liggen tussen 18 en 22 graden bij een zwakke tot matige zuiden- tot zuidwestenwind. Vanavond en vannacht wisselen opklaringen en zwaar bewolkte momenten elkaar af met kans op wat lichte regen of een bui. Morgen begint dan grijs met nevel en plaatselijke mist. Er kan tijdelijk ook wat motregen vallen, maar later blijft het morgen meestal droog. De maxima die liggen dan tussen 15 en 20 graden.

Bonjour Anvers, ik ben Nicolas, un Ixtel, jullie Iderendak, un vrai classique français voor. Ik hoop dat jullie deze mooi vinden.

0: Elektrisch rijden? Dan hoort daar een intelligente laadpaal bij. Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: Ah, heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
2: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
3: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
4: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
0: Meer uit je energie halen? Ontdek hoe tijdens de opendeurdag bij Rensol. Kom langs op zaterdag 3 oktober doorlopend van 9 tot 15 uur. En ontdek alles over zonnepanelen, thuisbatterijen en slim energiebeheer. Met demo's en technische uitleg. Afgestemd op jouw eigen energieverbruik. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon met vakmanschap geoogst. Alle info vind je op rensol.be. Bij iRepairShop zit je goed voor herstellingen en verkoop van Apple en Samsung. Inclusief accessoires en toebehoren. Snel iets nodig? Meer dan 1000 producten zijn meteen uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod en alle vestigingen op iRepairShop.be of kom langs in Zeelen, Gentsesteenweg 283. iRepairShop, dat is snel gefixt.
5: De donderdagmarkt in Deurne-Noord zit vanaf 24 september in een nieuw jasje. Voortaan vind je de wekelijkse markt niet meer op de Tenekovenlei, maar op de Gallifortlei. Een nieuwe centrale locatie waar de markt opnieuw volop kan bruisen. En Radio Express maakt de start extra gezellig. Van 10 tot 12 zenden we live uit van op de markt met fijne muziek en babbels met bezoekers en marktkramers. Kom dus zeker langs op donderdag 24 september op de Gallifortlei in Deurne. De markt verhuist en Radio Express verhuist voor één ochtend.

Hele goede middag, welkom bij Radio Express. Zoals je het van ons gewoon bent, zorgen we weer voor nostalgische muziek en tussendoor af en toe wat info. Kortom, je zit weer helemaal goed bij de radio.

0: Antwerps nieuws uit de krant van toen. Dit is Witte Nog met Ronald Meivis.
1: Donderdag 23 september 1999. De verkoop van diamant was weer aan het stijgen op 23 september 1999. Dat had veel te maken met de nakende millenniumwissel, die veel mensen deed vluchten naar wat traditioneel als veilige beleggingen wordt beschouwd. Het moet niet altijd goud zijn, nietwaar? Ook de komende feestelijkheden rond het millennium hadden ervoor gezorgd dat nogal wat juweliers speciale ringen en sieraden had besteld. De Beers, de leverancier van ruwe diamant, verhoogde dan ook selectief zijn prijzen voor bepaalde categorieën. Daardoor was ook de sfeer in de Antwerpse diamantwijk optimaal. De laatste lichting leerling slijpers, die mede onder het patronaat van de Hoge Raad voor Diamant een opleiding had gevolgd, had kunnen kiezen uit de vele aanbiedingen die uit de sector kwamen. En ze waren allemaal aan het werk geraakt. Dinsdag, 23 september 2003. Op 23 september 2003 verklaarden 12 Antwerpse scholen Luizen de oorlog. Luizen waren een plaag op Antwerpse scholen. Een onderzoek had aangetoond dat 2 tot 10% van de kinderen last had van de kleine haardosbewoners. Er kwam dus een gerichte aanpak. 3000 leerlingen gingen elk een luizenkammetje krijgen onder het motto Kam de luis lam. Met zo'n kammetje kan je snel ontdekken wanneer er luizen zijn. En een team van de school kon dan de leerling onmiddellijk doorverwijzen voor een verdere behandeling. En voor alle duidelijkheid, de sociale klasse waartoe een kind behoort speelt geen enkele rol bij een luizenbesmetting. Integendeel, luizen hebben een voorkeur voor proper gewassen haar.

0: stijgende energieprijzen en krijg je te weinig voor je geïnjecteerde stroom? Denk dan aan een thuisbatterij. Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
2: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
3: Bij SVG Service ben je aan het juiste adres voor al jouw verwarmingsbehoeften. Van installatie van nieuwe ketels tot onderhoud en herstellingen van bestaande ketels. Wij regelen het voor jou. En dat voor slechts €130. Of je nu een particulier bent of een bedrijf hebt, wij bieden een professionele service die aan al jouw verwachtingen voldoet. En dat is niet alles. Bij SVG Service vind je ook waterverzachters en warmtepompen. SVG Service, jouw betrouwbare partner in verwarming en duurzame oplossingen. Neem vandaag nog contact met ons op voor meer informatie. Bezoek onze website op svgservice.be of bel ons op 0472 040506. SVG Service, jouw verwarmingsexpert met oog voor detail.
0: Meer uit je energie halen? Ontdek hoe tijdens de opendeurdag bij Rensol. Kom langs op zaterdag 3 oktober doorlopend van 9 tot 15 uur. En ontdek alles over zonnepanelen, thuisbatterijen en slim energiebeheer. Met demo's en technische uitleg. Afgestemd op jouw eigen energieverbruik. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon met vakmanschap geoogst. Alle info vind je op rensol.be.

0: Zing jij ook mee met Liefde? De vrolijke nieuwe single van Marco Kimsen. Liefde vind je op alle streamingplatformen. Boek Marco Kimsen via 0475 50 32 32.
1: Ben jij klaar voor het spannendste weekend van het jaar? Ontdek meer dan 10.000 vierkante meter erotisch speelplezier. Met presentator Selina Pearl, sensuele erotic acts, het Ultiem Theater en het vernieuwde Noir Village. Van de BDSM Village en de Car Wash Babes tot een swingende Temptation Village met special DJ. Extra actie? Kom op vrijdag sliploos in rok of jurk en wandel gratis naar binnen. En op zaterdag een spetterende afterparty en gratis voor iedereen. Erotica, body and beauty. Beurs 19 en 11 oktober in Antwerpen Expo. Bestel je tickets nu op eroexpo.com.
2: De donderdagmarkt in Deurne-Noord zit vanaf 24 september in een nieuw jasje. Voortaan vind je de wekelijkse markt niet meer op de Tenekovenlei, maar op de Gallifortlei. Een nieuwe centrale locatie waar de markt opnieuw volop kan bruisen. En Radio Express maakt de start extra gezellig. Van 10 tot 12 zenden we live uit van op de markt met fijne muziek en babbels met bezoekers en marktkramers. Kom dus zeker langs op donderdag 24 september op de Gallifortlei in Deurne. De markt verhuist en Radio Express verhuist voor één ochtend.

nieuws voor wie van theater en van een avondje lachen houdt, want we hebben tickets voor Tom, Dick en Harry van Theater Zeemanshuis. Tom en zijn vrouw Lynn bereiden zich voor op een belangrijk huisbezoek van het adoptiebureau. Alles moet perfect zijn tot de twee broers van Tom binnenvallen met behulpzame plannen die volledig ontsporen. Dankzij Dick en Harry belanden er smokkelwaar, illegale, een mogelijk lijk en zelfs figuren uit de onderwereld in het huis. Het resultaat is een razendsnelle klucht waarin één kleine leugen een lawine van absurditeiten veroorzaakt en iedereen op hilarische wijze in zijn eigen val trapt. We hebben 10 duo-tickets klaar liggen voor de voorstelling van Tom, Dick en Harry op donderdag 8 oktober om 20 uur in de Zwarte Zaal van het Fakkeltheater in de Reinderstraat in Antwerpen. Wat moet je doen? Je mailt Tom samen met je naam, adres en telefoonnummer naar info@radioexpress.be. Wij loten de winnaars eruit. Veel succes!

0: Droom je van grenzen verleggen? Op joker.be vind je reizen die echt tellen. Avontuurlijke groepsreizen, individuele roadtrips, sneeuwvakanties en avontuurlijke rondreizen voor gezinnen met kinderen. Onze reisexperts nemen je mee, van plan tot boarding, met duurzame opties en scherpe deals op maat. Boek vandaag nog jouw volgende avontuur op joker.be.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Een kindje geboren in je buurt? Het mooiste kraamcadeau is natuurlijk Luna Baby. Milde verzorging voor baby's en jonge kindjes. lunababy.be.
3: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Welkom bij Express. Vandaag nemen we je weer mee op een muzikale reis met tussendoor ook wat nieuws en weetjes uit de stad. Blijf dus zeker hier, want je kan weer een ganse dag meezingen met tophits van nu en uit een ver verleden.

0: elektrisch rijden? Dan hoort daar een intelligente laadpaal bij. Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafont brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
0: Bij iRepairShop zit je goed voor herstellingen en verkoop van Apple en Samsung. Inclusief accessoires en toebehoren. Snel iets nodig? Meer dan 1000 producten zijn meteen uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod en alle vestigingen op iRepairShop.be of kom langs in Zeelen, Gentsesteenweg 283. iRepairShop, dat snel gefixt.
2: Verhuisplannen naar Spanje, Portugal of Zuid-Frankrijk? Reken op de ervaring van Spanjeverhuizers.be. Wij verpakken, laden en vervoeren uw meubels, huisraad en zelfs voertuigen veilig naar hun bestemming. Tijdelijke opslag nodig? Ook dat regelen we. Ontdek alle mogelijkheden en vraag uw offerte aan op Spanjeverhuizers.be. Spanjeverhuizers.be. Uw verhuis veilig op bestemming.
0: Meer uit je energie halen? Ontdek hoe tijdens de opendeurdag bij Rensol. Kom langs op zaterdag 3 oktober doorlopend van 9 tot 15 uur. En ontdek alles over zonnepanelen, thuisbatterijen en slim energiebeheer. Met demo's en technische uitleg. Afgestemd op jouw eigen energieverbruik. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon met vakmanschap geoogst. Alle info vind je op rensol.be.

Dit is Radio Express met het weerbericht. We krijgen nog zonnige periodes met wat hoge bewolking. Geleidelijk wordt het vanuit het westen echter bewolkter, al blijft het meestal droog. De maxima die liggen tussen 18 en 22 graden met een zwakke tot matige zuiden- tot zuidwestenwind. Vanavond en vannacht wisselen opklaringen en zwaar bewolkte momenten elkaar af met kans op wat lichte regen of een bui. Morgen begint dan grijs met nevel en plaatselijke mist. Er kan tijdelijk ook wat motregen vallen, maar later blijft het morgen meestal droog. De maxima die liggen dan tussen 15 en 20 graden.

0: Dit is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: De Duitse chemiereus Evonik schrapt 22 jobs in de Antwerpse haven. De banen die verdwijnen tegen 2029 als onderdeel van een wereldwijde herstructurering waarbij in totaal 3200 jobs verdwijnen. Volgens Evonik gaat het in Antwerpen om natuurlijke uitstroom zoals pensioneringen en vrijwillig vertrek. De vakbonden reageren met onbegrip. Volgens ABVV werken op de Antwerpse site zo'n 1000 mensen en draait die voor 93% van haar capaciteit. Burgemeester Els van Doesburg sluit een drankgelegenheid aan de Gidsschotelij in Berchem voor 2 maanden. Bij een nieuwe politiecontrole werden opnieuw drugs gevonden. In de zaak werd ook openlijk cannabis gerookt. De zaak die was eerder al gesloten wegens drugsfeiten en overtredingen van de brandveiligheid. En de nieuwe sluiting loopt tot en met 17 november. De partij Groen die maakt zich zorgen over de verkoop van het oude vredegerecht aan de Turnhoutse baan in Borgerhout. De stad die wil het gebouw verkopen omdat een renovatie te duur zou zijn. In het pand dat bekend staat als Borger Hub vinden zo'n 50 starters en makers, maar ook verenigingen en de VZW reuzen hun onderdak. Waar de huidige gebruikers naartoe moeten is nog niet duidelijk.

0: Plannen voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor 4 generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.
1: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
2: Druk in je hoofd? Volle agenda? Geen moment voor jezelf? Dan is het misschien tijd om even op pauze te drukken. Bij het Light Experience Center in Locristi stap je letterlijk in een andere beleving binnen. Licht, kleur en rust brengen je even weg van de dagelijkse drukte. Een moment helemaal voor jou. Light Experience Center. Druk op pauze. Ervaar het verschil. Kom ons ontdekken tijdens onze opendeurdagen op 1, 2 en 3 oktober van 10 tot 20 uur. Meer info op lightexperiencecenter.eu.
3: De donderdagmarkt in Deurne-Noord zit vanaf 24 september in een nieuw jasje. Voortaan vind je de wekelijkse markt niet meer op de Tenekovenlei, maar op de Gallifortlei. Een nieuwe centrale locatie waar de markt opnieuw volop kan bruisen. En Radio Express maakt de start extra gezellig. Van 10 tot 12 zenden we live uit van op de markt met fijne muziek en babbels met bezoekers en marktkramers. Kom dus zeker langs op donderdag 24 september op de Gallifortlei in Deurne. De markt verhuist en Radio Express verhuist voor één ochtend gewoon.

Dit is Radio Express. Genieten en swingen.

0: Droom je van grenzen verleggen? Op joker.be vind je reizen die echt tellen. Avontuurlijke groepsreizen, individuele roadtrips, sneeuwvakanties en avontuurlijke rondreizen voor gezinnen met kinderen. Onze reisexperts nemen je mee, van plan tot boarding, met duurzame opties en scherpe deals op maat. Boek vandaag nog jouw volgende avontuur op joker.be.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Heel goedemiddag allemaal. Ook dit uur mag je je weer verwachten aan de mooiste muziekmix hier bij Express. Maar ook aan regionale weetjes. En zo dadelijk al aan een leuke babbel met een interessante Antwerpenaar.

0: stijgende energieprijzen en krijg je te weinig voor je geïnjecteerde stroom? Denk dan aan een thuisbatterij. Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.

0: Your Event Partner.
1: Meer uit je energie halen? Ontdek hoe tijdens de open deurdag bij Rensol. Kom langs op zaterdag 3 oktober doorlopend van 9 tot 15 uur. En ontdek alles over zonnepanelen, thuisbatterijen en slim energiebeheer. Met demo's en technische uitleg. Afgestemd op jouw eigen energieverbruik.
2: Voor particulieren en bedrijven.
1: Rensol, dat is de kracht van de zon met vakmanschap geoogst. Alle info vind je op rensol.be.

Dit is Radio Express met het weerbericht. We krijgen nog zonnige periodes met wat hoge bewolking. Geleidelijk wordt het vanuit het westen echter bewolkter, al blijft het meestal droog. De maxima die liggen tussen 18 en 22 graden met een zwakke tot matige zuiden- tot zuidwestenwind. Vanavond en vannacht wisselen opklaringen en zwaar bewolkte momenten elkaar af met kans op wat lichte regen of een bui. Morgen begint dan grijs met nevel en plaatselijke mist. Er kan tijdelijk ook wat motregen vallen, maar later blijft het morgen meestal droog. De maxima die liggen dan tussen 15 en 20 graden.

0: Dit is Radio Express, nieuws uit Antwerpen.
1: De lange roltrap in het station Antwerpen Centraal blijft nog weken buiten gebruik. De NMBS die wacht op een nieuw rubberen handvat dat op maat wordt gemaakt. En daardoor moeten dagelijks honderden reizigers de gewone trap nemen. Reizigers die vragen om betere aanduidingen naar een lift of een andere roltrap. De NMBS die belooft de signalisatie te verbeteren. Op zaterdag 3 en zondag 4 oktober vindt in Antwerpen de 12e editie van Smaakmeesters plaats. Meer dan 100 restaurants, cafés en speciaalzaken die doen mee. Bezoekers die kunnen voor €7 telkens een specialiteit in proevertjesmaat ontdekken zonder vooraf te reserveren. Er zijn ook gratis streekproducten te proeven in het Steen en de culinaire tocht loopt door onder meer het historische centrum, het Zuid, het eilandje en Antwerpen-Noord. De Duitse chemiereus Evonik schrapt 22 jobs in de Antwerpse haven. De banen die verdwijnen tegen 2029 als onderdeel van een wereldwijde herstructurering waarbij in totaal 3200 jobs verdwijnen. Volgens Evonik gaat het in Antwerpen om natuurlijke uitstroom zoals pensioneringen en vrijwillig vertrek. De vakbonden reageren met onbegrip. Volgens ABVV werken op de Antwerpse site zo'n 1000 mensen en draait die voor 93% van haar capaciteit.

Zet hem op Express en je zingt een hele dag mee.

Ben jij klaar voor het spannendste weekend van het jaar? Ontdek meer dan 10.000 vierkante meter erotisch speelplezier. Met presentator Selina Pearl, sensuele erotic acts, het Intiem Theater en het vernieuwde Noir Village. Van de BDSM Village en de Car Wash Babes tot een swingende Temptation Village met special DJ. Extra actie? Kom op vrijdag sliploos in rok of jurk en wandel gratis naar binnen. En op zaterdag een spetterende afterparty en gratis voor iedereen. Erotica Body and Beautybeurs, 19 en 11 oktober in Antwerp Expo. Bestel je tickets nu op eroexpo.com.

0: Zing jij ook mee met Liefde? De vrolijke nieuwe single van Marco Kimsen. Liefde vind je op alle streamingplatformen. Boek Marco Kimsen via 0475 50 32 32.
1: De donderdagmarkt in Deurne-Noord zit vanaf 24 september in een nieuw jasje. Voortaan vind je de wekelijkse markt niet meer op de Tenekovenlijn, maar op de Gallifortlijn. Een nieuwe centrale locatie waar de markt opnieuw volop kan bruisen. En Radio Express maakt de start extra gezellig. Van 10 tot 12 zenden we live uit van op de markt met fijne muziek en babbels met bezoekers en marktkramers. Kom dus zeker langs op donderdag 24 september op de Gallifortlijn in Deurne. De markt verhuist en Radio Express verhuist voor één ochtend gewoon.

0: Antwerps nieuws uit de krant van toen. Dit is Witte Nog met Ronald Meivis.
1: Dinsdag 23 september 2003. Op 23 september 2003 verklaarden 12 Antwerpse scholen Luizen de oorlog. Luizen waren een plaag op Antwerpse scholen. Een onderzoek had aangetoond dat 2 tot 10% van de kinderen last had van de kleine haardosbewoners. Er kwam dus een gerichte aanpak. 3000 leerlingen gingen elk een luizenkammetje krijgen onder het motto Kam de luis lam. Met zo'n kammetje kan je snel ontdekken wanneer er luizen zijn. En een team van de school kon dan de leerling onmiddellijk doorverwijzen voor een verdere behandeling. En voor alle duidelijkheid, de sociale klasse waartoe een kind behoort speelt geen enkele rol bij een luizenbesmetting. Integendeel, luizen hebben een voorkeur voor proper gewassen haar. Donderdag 23 september 1999. De verkoop van diamant was weer aan het stijgen op 23 september 1999. Dat had veel te maken met de nakende millenniumwissel, die veel mensen deed vluchten naar wat traditioneel als veilige beleggingen wordt beschouwd. Het moet niet altijd goud zijn, nietwaar? Ook de komende feestelijkheden rond het millennium hadden ervoor gezorgd dat nogal wat juweliers speciale ringen en sieraden had besteld. De Beers, de leverancier van ruwe diamant, verhoogde dan ook selectief zijn prijzen voor bepaalde categorieën. Daardoor was ook de sfeer in de Antwerpse diamantwijk optimaal. De laatste lichting leerlingslijpers, die mede onder het patronaat van de Hoge Raad voor Diamant een opleiding had gevolgd, had kunnen kiezen uit de vele aanbiedingen die uit de sector kwamen. En ze waren allemaal aan het werk geraakt.

0: Droom je van grenzen verleggen? Op joker.be vind je reizen die echt tellen. Avontuurlijke groepsreizen, individuele roadtrips, sneeuwvakanties en avontuurlijke rondreizen voor gezinnen met kinderen. Onze reisexperts nemen je mee, van plan tot boarding, met duurzame opties en scherpe deals op maat. Boek vandaag nog jouw volgende avontuur op joker.be.
1: Een kindje geboren in je buurt? Het mooiste kraamcadeau is natuurlijk Luna Baby. Milde verzorging voor baby's en jonge kindjes. lunababy.be.
2: Dit is Express op 105.4 FM, DAB Plus en radioexpress.be.
3: Radio Express, de radio van stad.
4: Radio Express. Een hele goede avond, het is 6:00 en dat betekent dat we hier op Radio Express weer eens de jaren 80 induiken. Dat doen we trouwens alle dagen, van maandag tot zondag. 2 uur lang krijg je enkel muziek uit de 80's te horen. Veel plezier.

0: stijgende energieprijzen en nog geen zonnepanelen? Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafont brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
2: Druk in je hoofd. Volle agenda, geen moment voor jezelf? Dan is het misschien tijd om even op pauze te drukken. Bij het Light Experience Center in Locristi stap je letterlijk in een andere beleving binnen. Licht, kleur en rust brengen je even weg van de dagelijkse drukte. Een moment helemaal voor jou. Light Experience Center. Druk op pauze. Ervaar het verschil. Kom ons ontdekken tijdens onze opendeurdagen op 1, 2 en 3 oktober van 10 tot 20 uur. Meer info op lightexperiencecenter.eu.
0: Plannen voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor 4 generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.
3: Bij SVG Service ben je aan het juiste adres voor al jouw verwarmingsbehoeften. Van installatie van nieuwe ketels tot onderhoud en herstellingen van bestaande ketels. Wij regelen het voor jou. En dat voor slechts €130. Of je nu een particulier bent of een bedrijf hebt, wij bieden een professionele service die aan al jouw verwachtingen voldoet. En dat is niet alles. Bij SVG Service vind je ook waterverzachters en warmtepompen. SVG Service, jouw betrouwbare partner in verwarming en duurzame oplossingen. Neem vandaag nog contact met ons op voor meer informatie. Bezoek onze website op svgservice.be of bel ons op 0472 040506. SVG Service, jouw verwarmingsexpert met oog voor detail.
0: Meer uit je energie halen? Ontdek hoe tijdens de opendeurdag bij Rensol. Kom langs op zaterdag 3 oktober doorlopend van 9 tot 15 uur. En ontdek alles over zonnepanelen, thuisbatterijen en slim energiebeheer. Met demo's en technische uitleg. Afgestemd op jouw eigen energieverbruik. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon met vakmanschap geoogst. Alle info vind je op rensol.be.

0: De geschiedenis van de hits.
1: Geschiedenis van de hits.
0: Met Christophe Van Dam.
2: Toen Joanna van Kool & The Gang eind 1983 verscheen als eerste liedje van het album In The Heart, leek alles aanwezig voor een wereldhit. Kool & The Gang scoorde in die jaren aan de lopende band met toegankelijke soul- en pophits. En Joanna paste perfect in dat rijtje. Gitarist Cladys Charles Smith schreef het nummer oorspronkelijk onder de titel Dear Mom. Toen de band de studio inging om het nummer op te nemen, vonden ze de tekst over hun moeders muzikaal gezien net niet lekker lopen in het ritme. Ze besloten daarop de boodschap te veranderen naar een romantisch liefdesliedje. Zo zochten ze naar een naam met drie lettergrepen die perfect op de melodie paste. Na wat puzzelen kwamen ze uit op Joanna, geïnspireerd door het succes van Toto's Rosanna. Tijdens optredens in Radio City Music Hall reageerde het publiek zo uitbundig op het refrein dat de band direct wist, dit moest een nieuwe single worden. En die gok pakte internationaal uitstekend uit. Joanna bereikte de tweede plek in zowel Amerika als in Engeland en stond zelfs op nummer 1 in de Amerikaanse R&B-chart.

0: Ah, heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
1: Dankzij de hulp van Jasmin, van Ferm Huishoudhulp, kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
2: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
3: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar

0: Zing jij ook mee met Liefde? De vrolijke nieuwe single van Marco Kimsen. Liefde vind je op alle streamingplatformen. Boek Marco Kimsen via 0475 50 32 32. Verhuisplannen naar Spanje, Portugal of Zuid-Frankrijk? Reken op de ervaring van spanjeverhuizers.be. Wij verpakken, laden en vervoeren uw meubels, huisraad en zelfs voertuigen veilig naar hun bestemming. Tijdelijke opslag nodig? Ook dat regelen we. Ontdek alle mogelijkheden en vraag uw offerte aan op spanjeverhuizers.be. Spanjeverhuizers.be. Uw verhuis veilig op bestemming.
1: De donderdagmarkt in Deurne-Noord zit vanaf 24 september in een nieuw jasje. Voortaan vind je de wekelijkse markt niet meer op de Tenekovenlei, maar op de Gallifortlei. Een nieuwe centrale locatie waar de markt opnieuw volop kan bruisen. En Radio Express maakt de start extra gezellig. Van 10 tot 12 zenden we live uit van op de markt met fijne muziek en babbels met bezoekers en marktkramers. Kom dus zeker langs op donderdag 24 september op de Gallifortlei in Deurne. De markt verhuist en Radio Express verhuist voor één ochtend gewoon.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

hele goede avond, 7 uur ondertussen en we zitten hier bij Express nog volop in de jaren 80. Want iedere dag, van maandag tot zondag, hoor je tussen 6 en 8 niks anders dan muziek uit de 80's. Zet je radio dus maar een beetje luider en swing mee op het beste dat de jaren 80 te bieden hebben.

De donderdagmarkt in Deurne-Noord zit vanaf 24 september in een nieuw jasje. Voortaan vind je de wekelijkse markt niet meer op de Tenekovenlei, maar op de Gallifortlei. Een nieuwe centrale locatie waar de markt opnieuw volop kan bruisen. En Radio Express maakt de start extra gezellig. Van 10 tot 12 zenden we live uit van op de markt met fijne muziek en babbels met bezoekers en marktkramers. Kom dus zeker langs op donderdag 24 september op de Gallifortlei in Deurne. De markt verhuist en Radio Express verhuist voor één ochtend gewoon mee.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

De donderdagmarkt in Deurne-Noord zit vanaf 24 september in een nieuw jasje. Voortaan vind je de wekelijkse markt niet meer op de Tenekovenlijn, maar op de Gallifortlijn. Een nieuwe centrale locatie waar de markt opnieuw volop kan bruisen. En Radio Express maakt de start extra gezellig. Van 10 tot 12 zenden we live uit van op de markt met fijne muziek en babbels met bezoekers en marktkramers. Kom dus zeker langs op donderdag 24 september op de Gallifortlijn in Deurne. De markt verhuist en Radio Express verhuist voor één ochtend.

0: beleefd.
1: Goed nieuws voor wie van theater en van een avondje lachen houdt, want we hebben tickets voor Tom, Dick en Harry van Theater Zeemanshuis. Tom en zijn vrouw Lynn bereiden zich voor op een belangrijk huisbezoek van het adoptiebureau. Alles moet perfect zijn, tot de twee broers van Tom binnenvallen met behulpzame plannen die volledig ontsporen. Dankzij Dick en Harry belanden er smokkelwaar, illegale, een mogelijk lijk en zelfs figuren uit de onderwereld in het huis. Het resultaat is een razendsnelle klucht waarin één kleine leugen een lawine van absurditeiten veroorzaakt en iedereen op hilarische wijze in zijn eigen val trapt. We hebben 10 duo-tickets klaar liggen voor de voorstelling van Tom, Dick en Harry op donderdag 8 oktober om 20 uur in de Zwarte Zaal van het Fakkeltheater in de Reinderstraat in Antwerpen. Wat moet je doen? Je mailt Tom samen met je naam, adres en telefoonnummer naar info@radioexpress.be. Wij loten de winnaars eruit. Veel succes!
2: Radio Express. Nossa!

0: Droom je van grenzen verleggen? Op joker.be vind je reizen die echt tellen. Avontuurlijke groepsreizen, individuele roadtrips, sneeuwvakanties en avontuurlijke rondreizen voor gezinnen met kinderen. Onze reisexperts nemen je mee, van plan tot boarding, met duurzame opties en scherpe deals op maat. Boek vandaag nog jouw volgende avontuur op joker.be.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Donderdagmarkt in Deurne-Noord zit vanaf 24 september in een nieuw jasje. Voortaan vind je de wekelijkse markt niet meer op de Tenekovenlei, maar op de Galliefortlei. Een nieuwe centrale locatie waar de markt opnieuw volop kan bruisen. En Radio Express maakt de start extra gezellig. Van 10 tot 12 zenden we live uit van op de markt met fijne muziek en babbels met bezoekers en marktkramers. Kom dus zeker langs op donderdag 24 september op de Galliefortlei in Deurne. De markt verhuist en Radio Express verhuist voor één ochtend

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en Radio Express.be.

De donderdagmarkt in Deurne-Noord zit vanaf 24 september in een nieuw jasje. Voortaan vind je de wekelijkse markt niet meer op de Tenekovenlei, maar op de Gallifortlijn. Een nieuwe centrale locatie waar de markt opnieuw volop kan bruisen. En Radio Express maakt de start extra gezellig. Van 10 tot 12 zenden we live uit van op de markt met fijne muziek en babbels met bezoekers en marktkramers. Kom dus zeker langs op donderdag 24 september op de Gallifortlei in Deurne. De markt verhuist en Radio Express verhuist voor één ochtend gewoon.

Goed nieuws voor wie van theater en van een avondje lachen houdt, want we hebben tickets voor Tom, Dick en Harry van Theater Zeemanshuis. Tom en zijn vrouw Lynn bereiden zich voor op een belangrijk huisbezoek van het adoptiebureau. Alles moet perfect zijn, tot de twee broers van Tom binnenvallen met behulpzame plannen die volledig ontsporen. Dankzij Dick en Harry belanden er smokkelwaar, illegale, een mogelijk lijk en zelfs figuren uit de onderwereld in het huis. Het resultaat is een razendsnelle klucht waarin één kleine leugen een lawine van absurditeiten veroorzaakt en iedereen op hilarische wijze in zijn eigen val trapt. We hebben 10 duo-tickets klaar liggen voor de voorstelling van Tom, Dick en Harry op donderdag 8 oktober om 20 uur in de Zwarte Zaal van het Fakkeltheater in de Reinderstraat in Antwerpen. Wat moet je doen? Je mailt Tom samen met je naam, adres en telefoonnummer naar info@radioexpress.be. Wij loten de winnaars eruit. Veel succes!

0: Droom je van grenzen verleggen? Op joker.be vind je reizen die echt tellen. Avontuurlijke groepsreizen, individuele roadtrips, sneeuwvakanties en avontuurlijke rondreizen voor gezinnen met kinderen. Onze reisexperts nemen je mee, van plan tot boarding, met duurzame opties en scherpe deals op maat. Boek vandaag nog jouw volgende avontuur op joker.be.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB Plus en radioexpress.be.
2: Radio Express, de radio van stad.
3: Radio Express.
4: Het laatste uur. Tussen 11 en middernacht hoor je niks anders dan de mooiste ballads, de meest romantische slows en de strafste stemmen. Sluit je dag af en kom helemaal tot rust. Het laatste uur. Van zondag tot donderdag tussen 11 en

De donderdagmarkt in Deurne-Noord zit vanaf 24 september in een nieuw jasje. Voortaan vind je de wekelijkse markt niet meer op de Tenekovenlei, maar op de Gallifortlei. Een nieuwe centrale locatie waar de markt opnieuw volop kan bruisen. En Radio Express maakt de start extra gezellig. Van 10 tot 12 zenden we live uit van op de markt met fijne muziek en babbels met bezoekers en marktkramers. Kom dus zeker langs op donderdag 24 september op de Gallifortlei in Deurne. De markt verhuist en Radio Express verhuist voor één ochtend gewoon.

0: Droom je van grenzen verleggen? Op joker.be vind je reizen die echt tellen. Avontuurlijke groepsreizen, individuele roadtrips, sneeuwvakanties en avontuurlijke rondreizen voor gezinnen met kinderen. Onze reisexperts nemen je mee, van plan tot boarding, met duurzame opties en scherpe deals op maat. Boek vandaag nog jouw volgende avontuur op joker.be.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en RadioExpress.be.

0: beste uit 60 jaar popmuziek. Dat hoor je hier. Dit is Radio Express.
1: Freeze, I'm my baker. Put your hands in the air. Give me all your money.
2: This is the story of my baker.

0: en al.
1: De donderdagmarkt in Deurne-Noord zit vanaf 24 september in een nieuw jasje. Voortaan vind je de wekelijkse markt niet meer op de Tenekovenlei, maar op de Gallifortlei. Een nieuwe centrale locatie waar de markt opnieuw volop kan bruisen. En Radio Express maakt de start extra gezellig. Van 10 tot 12 zenden we live uit van op de markt met fijne muziek en babbels met bezoekers en marktkramers. Kom dus zeker langs op donderdag 24 september op de Gallifortlei in Deurne. De markt verhuist en Radio Express verhuist voor één ochtend gewoon.

0: Droom je van grenzen verleggen? Op joker.be vind je reizen die echt tellen. Avontuurlijke groepsreizen, individuele roadtrips, sneeuwvakanties en avontuurlijke rondreizen voor gezinnen met kinderen. Onze reisexperts nemen je mee, van plan tot boarding, met duurzame opties en scherpe deals op maat. Boek vandaag nog jouw volgende avontuur op joker.be.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

De donderdagmarkt in Deurne-Noord zit vanaf 24 september in een nieuw jasje. Voortaan vind je de wekelijkse markt niet meer op de Tenekovenlijn, maar op de Galliefortlijn. Een nieuwe centrale locatie waar de markt opnieuw volop kan bruisen. En Radio Express maakt de start extra gezellig. Van 10 tot 12 zenden we live uit van op de markt met fijne muziek en babbels met bezoekers en marktkramers. Kom dus zeker langs op donderdag 24 september op de Galliefortlijn in Deurne. De markt verhuist en Radio Express verhuist voor één ochtend.